Gefrorene Tränen. Dmaot kfuot. Dmaot kfuot hizalti, allechi kokara. Keitzad ze lo hivchanti, ani boche mara. Ho dimotai zolgot kach, haim krirotaten ad kiti yu lekerach, otal tahor tzonen? Milev lohet nevaten, kemaayan shel nes. Ulai afreciten kol kerach lehames.